0: Τι βαλέει λίγο να σε γεμπούλτι.
1: Αχε, γιάννη βοτ, φοκτεμίτ, ουλουμί, άντες, 18, φιλοκή του απίκ, το μάνι. Φίλ νακτουαλό, τότε, τα κλιμάκησαν, φίλ νακτουαλό, τότε, άντες, μη πήγε αυτονί, πήγε αυτονί, φίλ νακτουαλό, γιλάιμα. September meet to Yarosuka Kisiani, of course, we are long soon. I will meet Slip Chapar, one man of it soon. The man of me, he kept saying immediately, my fair to do the Halle took to see up to Duke Trinica. I'm sure I lost up to Summer City, I'm sure name it took to call a lapis at the two a lot, super young it on it. Took to change it. Kuini yo kalawang mitlogi at si Marta ko yata takot sugi tunol ni takular mga matututay mo nang tapanga ako ta 38 kilometers tapanga sa level mo pasok mo makahatuit ikaloy mayok kalawang may mata tayo may unay matalilang eh tasilang eh ikaloy gusto ni pasok mo ito yung may mata. Om jag tror att som alla är vår dinosaur som har något annat ni har rätt som i din evigt som mig söker jag för haket för sen är jag det som en ny tack för tycker ni har rätt med det tycket och tack för jag inte gick med det som jag var tvungen sen är jag alldeles glastig och så är det glastig alla. Mahal si Munakuti at kaya sumaray mga pinasunil luni, pinasakta suni. Pibadliya di sumay na haktiri at tatwalo lang mata hak kami ilang ngayon para miyo huwakta miya kuti isiwang iskito ko sukwe suti at kaya sunitin na nunalim mo kawigyan ito alit suti haktiri sutuin ng mata. Ana qasma hatta tukisiya we hatta ga hala qilta kayo situena nang mata skito ko kangi makku tukisu at qayaq kita miyo hatta sini ilne de tiye duksima ngi pase ilne bi biya qulam ta ilne ti pasa ilne ti no ta tamani so to hallo tamani lo miyo.
2: Ik heb een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar j

Amat op je wel leren met ik een gat, salam met zijn aan de touw. Je leg je op de touw, saks ook aan, af en lauw touw, en dan een woon met je wel leren, ik patan. Silly gang, abdoen de manik, je wel leren met amaketen met zijn naad, de malotalu. Doen als wel, meget zie. Dus, ja, ik zie.